0: Is er een defibrillator of niet? Want god, man, een jam.
1: Join us on
2: After 9 every night.
1: Only on Red FM.
2: The station with music variety.
3: It's After 9 on Red FM.